0: Sinner Cirq, uniek in zijn soort, enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een! Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirq zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirq is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirq. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaja.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Sinner Cirque, uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.

0: zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Sinner Cirq, uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirq zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burlesque en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirq is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirq. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.

0: Radio Zuidland.
1: De hele nacht lang.
2: Benjamin zei, ik rijd naar ergens anders om er nog wat zon te kloppen. Hier kan je

naar katelijnenwaver om tomaten te gaan plukken. Maar men moet zich daarbij bukken en dat doet ons gewoonlijk pijn. Dus halfweg tussen Gent en Den

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Sinner Cirq. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirq zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirq is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirq. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De vernieuwde loopomloop André Bonen in Duffel werd afgelopen zondag officieel heropend. Joggers en wandelaars konden opnieuw drie lussen volgen. De signalisatie werd de voorbije weken opgefrist. Er zijn nieuwe pijltjes, herstelde palen en een nieuw startbord aan de parking bij de Hondiuslaan. Op de route staan ook QR-codes. Daarmee kunnen gebruikers schade of ontbrekende borden melden. Sport Vlaanderen, Natuurpunt Oude Spoorweg Duffel, de Duffelse Atletiek Club en de Sportraad werkten mee. Ook coach André Bonen was aanwezig. De omloop is naar hem vernoemd. Thuisrand maakte in 2025 opnieuw verlies. Het gaat om ongeveer 2 miljoen euro. Toch ziet de sociale woonmaatschappij beterschap. Thuisrand ontstond in 2023 uit Woonweb en een deel van de ideale woning. Sinds de start zijn er zorgen over de financiën. De maatschappij staat onder financieel toezicht. Volgens ondervoorzitter Jos Peters is er een actieplan. Dat moet Thuisrand weer op het goede spoor zetten. Nieuwe woonprojecten zijn gestart en er zijn woningen verkocht. Daardoor moet de situatie de komende jaren verbeteren. Morgen dinsdag wordt het volop zonnig en erg warm in de regio Antwerpen, met temperaturen tot 33 graden. 'S Nachts koelt het af naar 16 graden. Woensdag wordt het duidelijk frisser, maar nog altijd aangenaam, met maxima rond 26 graden en minima rond 12 graden. Donderdag blijft het rustig weer, met zon en af en toe wat wolken. Ook dan halen we ongeveer 26 graden, met 's nachts een minimum rond 13 graden. Een zomerse dinsdag dus, gevolgd door twee zachtere, maar mooie dagen.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Sinner Cirq, uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirq zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burlesque en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirq is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirq. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
2: Goedemorgen
3: met Radio Zuidrand.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Vanaf vandaag zijn er nutswerken aan het kruispunt van de Groenenborgerlaan en de Prins Boudewijnlaan in Wilrijk. Proximus legt er glasvezel aan. De werken duren tot en met woensdag 27 mei. Bestuurders moeten rekening houden met hinder. Op de Prins Boudewijnlaan richting Edegem is minder plaats om door te rijden. Ook op de Groenenborgerlaan wordt een rijstrook ingenomen. Fietsers en voetgangers kunnen wel langs de werf passeren. De lucht rond het projectgebied Zevenhuizen in Lint is veilig. Dat blijkt uit metingen die vrijdag zijn uitgevoerd. Het onafhankelijke labo FiberCount deed tussen 7 uur en 11 uur 30 vijf luchtmetingen. Daarbij werden geen verhoogde concentraties asbestvezels gevonden. De hoeveelheid vezels lag onder de meetgrens van 0,01 vezels per kubieke centimeter lucht. Volgens de betrokken instanties tonen de resultaten aan dat de asbestwerken op de werf geen invloed hebben op de luchtkwaliteit in de buurt. Morgen dinsdag wordt het volop zonnig en erg warm in de regio Antwerpen, met temperaturen tot 33 graden. 's Nachts koelt het af naar 16 graden. Woensdag wordt het duidelijk frisser, maar nog altijd aangenaam, met maxima rond 26 graden en minima rond 12 graden. Donderdag blijft het rustig weer, met zon en af en toe wat wolken. Ook dan halen we ongeveer 26 graden, met 's nachts een minimum rond 13 graden. Een zomerse dinsdag dus, gevolgd door twee zachtere, maar mooie dagen.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: De Edichemse Kunstacademie nodigt iedereen uit voor haar jaarlijkse opendeurdagen. In het Zwaluwnest ABK Edichem aan de Drie Eikenstraat nummer 16. Bezoekers kunnen er de creatieve resultaten bewonderen van het afgelopen schooljaar. De opendeurmomenten zijn verspreid over drie verschillende dagen, zodat iedereen de kans krijgt om een kijkje te komen nemen. Iedereen is welkom op vrijdag 19 juni tussen 15:40 en 18:00. Op zaterdag 20 juni tussen 10:00 en 12:30 op de middag. En woensdag 24 juni tussen 14:00 en 17:00. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: als uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Zuidrand. Het hart van onze regio.

0: Wiener Cirque. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Wiener Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Wiener Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Wiener Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
2: Dit is Radio Zuidrand.
3: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Spits even de oren, want op zaterdag 30 mei is er de Benefiet voor Ella. Samen voor een mooie toekomst. En dat doen we met een eetfestijn. Op het menu goulash met frietjes, veggie stoofpotje met frietjes, frietjes met twee curryworsten voor de kleinsten. Er is een dessert voorzien. Zaterdag 30 mei om 15 uur in de namiddag is er de start van de Benefiet en om 17 uur start van het eetfestijn. Om 19 uur is het de start van het tweede deel. En om 21 uur is het einde voorzien van deze Benefiet. Locatie, het zaaltje achter Café Het Hoefijzer. Liersesteenweg nummer 10 te Lint. Inschrijven kan via Steven van den Einden. Op telefoonnummer 0483 11 52 25. Of via de Facebookpagina Samen Sterk voor Ella. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb jij evenementen in de nabije toekomst? Laat dat ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Paulien Kaukuit uit Aartselaar heeft afgelopen zaterdag indruk gemaakt op de IFAM-meeting in het Koning Boudewijn Stadion. De 27-jarige hordeloopster won de 400 meter horde in 55.07, meteen goed voor de derde Europese jaartijd. Kaukuit hoeft zich al even geen zorgen te maken over haar EK-ticket voor Birmingham midden augustus, want dat verzekerde ze zich vorig jaar al. Toch bewijst ze nu al dat haar vormpeil richting het kampioenschap in stijgende lijn zit. In Brussel bleef ze amper een dikke seconde boven haar persoonlijk record van 54.45 dat ze vorig jaar neerzette. De prestatie bevestigt dat Kaukuit opnieuw klaar lijkt om mee te strijden op internationaal niveau, na enkele seizoenen waarin blessures haar ontwikkeling afremden. Haar vroege seizoensstart laat vermoeden dat er nog meer in het vat zit richting de komende maanden. In de Van Dornestraat in Deurne-Noord heeft zondagavond een dakbrand gewoed. De brandweer kreeg rond 19 uur meerdere oproepen over een grote rookpluim. Die was van ver te zien, onder meer door bezoekers van de Sinksefoor. De brand ontstond vlakbij het Sportpaleis. Volgens brandweerzone Antwerpen ging het om een felle dakbrand. Het vuur was snel onder controle. De brandweer was daarna nog bezig met nablussen. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Morgen dinsdag wordt het volop zonnig en erg warm in de regio Antwerpen, met temperaturen tot 33 graden. 'S Nachts koelt het af naar 16 graden. Woensdag wordt het duidelijk frisser, maar nog altijd aangenaam, met maxima rond 26 graden en minima rond 12 graden. Donderdag blijft het rustig weer, met zon en af en toe wat wolken. Ook dan halen we ongeveer 26 graden, met 's nachts een minimum rond 13 graden. Een zomerse dinsdag dus, gevolgd door twee zachtere, maar mooie dagen.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: De lentejogging komt ter kazerne. Voel jij het al kriebelen? Op zaterdag 16 mei barst het weer los. In Kontich Kazerne de 42e editie van de lentejogging. Eén dag lang maken auto's plaats voor lopers, supporters en sfeer. Rond de Montfortschool en het Kerkplein verandert alles in een bruisend sportfeest waar iedereen welkom is. Voor de jongste de 400 meter met start de 14 uur, de 1000 meter met start de 14 uur 15. 5 en 10 kilometer hebben start om 14 uur 30. Inschrijven doe je via www.lentejoggingkokkas.be. Dus trek je loopschoenen aan, breng je vrienden mee en kom mee beleven hoe Kontich Kazerne weer helemaal tot leven komt. Doe mee of kom supporteren, maar mis het zeker niet. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterland.be.

0: Sinner Cirque. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
2: Wat als uw favoriete optie al standaard op uw wagen zit? Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning, standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
3: Zuidrand, jouw regio, jouw muziek, jouw goed gevoel.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op maandag
1: bij Radio Zuidrand. Help!

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Voel je je eenzaam? Zit je even niet lekker in je vel? Of heb je te maken met fysieke uitdagingen? Ontdek hoe een trouwe viervoeter het verschil kan maken. Op vrijdag 5 juni nodigt lokaal bestuur Lintje uit voor een unieke en inspirerende lezing. Twee gepassioneerde dames inspireren je graag met hun persoonlijke en professionele ervaringen. Locatie: dienstencentrum De Schakel aan het Oudstrijdersplein nummer 1 te Lint. En dat van 19 uur tot 21 uur 's avonds. Vrijdag 5 juni. Meer info over de sprekers vind je op de site van lint.be/welzijn-op-pootjes 2026. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterland.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: De vernieuwde loopomloop André Bonen in Duffel werd afgelopen zondag officieel heropend. Joggers en wandelaars konden opnieuw 3 lussen volgen. De signalisatie werd de voorbije weken opgefrist. Er zijn nieuwe pijltjes, herstelde palen en een nieuw startbord aan de parking bij de Hondiuslaan. Op de route staan ook QR-codes. Daarmee kunnen gebruikers schade of ontbrekende borden melden. Sport Vlaanderen, Natuurpunt Oude Spoorweg Duffel, de Duffelse Atletiekclub en de Sportraad werkten mee. Ook coach André Bonen was aanwezig. De omloop is naar hem vernoemd. Thuisrand maakte in 2025 opnieuw verlies. Het gaat om ongeveer 2 miljoen euro. Toch ziet de sociale woonmaatschappij beterschap. Thuisrand ontstond in 2023 uit Woonweb en een deel van de ideale woning. Sinds de start zijn er zorgen over de financiën. De maatschappij staat onder financieel toezicht. Volgens ondervoorzitter Jos Peters is er een actieplan. Dat moet Thuisrand weer op het goede spoor zetten. Nieuwe woonprojecten zijn gestart en er zijn woningen verkocht. Daardoor moet de situatie de komende jaren verbeteren. Morgen dinsdag wordt het volop zonnig en erg warm in de regio Antwerpen, met temperaturen tot 33 graden. 'S Nachts koelt het af naar 16 graden. Woensdag wordt het duidelijk frisser, maar nog altijd aangenaam, met maxima rond 26 graden en minima rond 12 graden. Donderdag blijft het rustig weer, met zon en af en toe wat wolken. Ook dan halen we ongeveer 26 graden, met 's nachts een minimum rond 13 graden. Een zomerse dinsdag dus, gevolgd door 2 zachtere, maar mooie dagen.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Vinyl Fans Alert. Op zondag 31 mei verandert de Vleeshalle te Mechelen in het Walhalla voor muziekliefhebbers. Onze platenbeurs is terug. Of je nu een doorwinterde verzamelaar bent of nog die ene plaat zoekt om je collectie compleet te maken, hier moet je zijn. Een zee aan vinyl, van klassiekers tot zeldzame pareltjes. Op zondag 31 mei van 11 uur 's ochtends tot 20 uur 's avonds in de Vleeshalle aan de Uydevettestraat nummer 7 te Mechelen. Breng je vrienden mee en laat je onderdompelen in de wereld van vinyl. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiderand.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Altijd in de juiste stemming met Zuidrand.

0: Sinner Cirque. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
2: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Vaar mee met een unieke stoomboot op de Schelde. 4 en 5 juli tijdens Scheldeland in Stoom. Beleef een unieke experience met een echte stoomboot op de Schelde en vaar mee tussen Baasrode en Sint-Amans. Neem vervolgens de pendelbus en stoomtreinen. Boek je tickets, want de plaatsen zijn verplicht te reserveren. Via www.stoomtrein.be/bezoek/Scheldeland in Stoom 2026. Met het ticket Stoom rond je Scheldeland heb je tevens toegang tot alle stoomtreinen en pendelbussen die deze dagen rijden. Een organisatie van stoomsleepboot Dockyard 3. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Goedemorgen.
2: Goedemorgen met Radio Zuidrand.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Vanaf vandaag zijn er nutswerken aan het kruispunt van de Groenenborgerlaan en de Prins Boudewijnlaan in Wilrijk. Proximus legt er glasvezel aan. De werken duren tot en met woensdag 27 mei. Bestuurders moeten rekening houden met hinder. Op de Prins Boudewijnlaan richting Edegem is minder plaats om door te rijden. Ook op de Groenenborgerlaan wordt een rijstrook ingenomen. Fietsers en voetgangers kunnen wel langs de werf passeren. De lucht rond het projectgebied Zevenhuizen in Lint is veilig. Dat blijkt uit metingen die vrijdag zijn uitgevoerd. Het onafhankelijke labo FiberCount deed tussen 7 uur en 11 uur 30 vijf luchtmetingen. Daarbij werden geen verhoogde concentraties asbestvezels gevonden. De hoeveelheid vezels lag onder de meetgrens van 0,01 vezels per kubieke centimeter lucht. Volgens de betrokken instanties tonen de resultaten aan dat de asbestwerken op de werf geen invloed hebben op de luchtkwaliteit in de buurt. Morgen dinsdag wordt het volop zonnig en erg warm in de regio Antwerpen met temperaturen tot 33 graden. 's Nachts koelt het af naar 16 graden. Woensdag wordt het duidelijk frisser, maar nog altijd aangenaam, met maxima rond 26 graden en minima rond 12 graden. Donderdag blijft het rustig weer, met zon en af en toe wat wolken. Ook dan halen we ongeveer 26 graden, met 's nachts een minimum rond 13 graden. Een zomerse dinsdag dus, gevolgd door twee zachtere, maar mooie dagen.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Er is 10 jaar Zing de Ring op 30 mei in Cinema Plaza, Handelstraat 68 Duffel. Van 20 uur 's avonds tot 22 uur 20, de best of Zing de Ring. Met 10 jaar muzikaal plezier van Duffelse bodem. Een feestelijke show vol hartverwarmende samenzang, spitsvondige humor en theatrale verrassingen. Geen gewoon concert dus, maar een kleurrijke terugblik op de meest memorabele momenten van het afgelopen decennium. Info kan je krijgen via het telefoonnummer van de Plazanterikken 0469 46 80 83. Iedereen van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterland.be.

0: Sinner Cirque. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
2: Wat als uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit? Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
3: Zuidrand. Jouw dagelijkse dosis feel good.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: 85 jaar Rode Kruis Boeghout Vremde. Kom feest vieren samen met ons. In 2026 bestaat Rode Kruis Boeghout Vremde 85 jaar. Een mijlpaal die we met trots en dankbaarheid willen vieren samen met alle inwoners van Boeghout en Vremde en omstreken. Op zaterdag 27 juni nodigen we je uit voor een feestelijke dag vol beleving. Er is een activiteitenpark en EHBO-initiaties. Inkom is volledig gratis. Er is ook nog een wandelzoektocht, een open picknick, springkastelen en een apero-avondfeest. Alles vindt plaats aan de Bunderkus, 11 Bunderweg nummer 12, te Boeghout. En info kan je krijgen via www.rodekruis.be/boeghoutvremde/85jaar. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidland.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Paulien Kaukuit uit Aartselaar heeft afgelopen zaterdag indruk gemaakt op de IFAM-meeting in het Koning Boudewijn Stadion. De 27-jarige hordeloopster won de 400 meter horde in 55.07, meteen goed voor de derde Europese jaartijd. Kaukuit hoeft zich al even geen zorgen te maken over haar EK-ticket voor Birmingham midden augustus, want dat verzekerde ze zich vorig jaar al. Toch bewijst ze nu al dat haar vormpeil richting het kampioenschap in stijgende lijn zit. In Brussel bleef ze amper een dikke seconde boven haar persoonlijk record van 54.45 dat ze vorig jaar neerzette. De prestatie bevestigt dat Kaukuit opnieuw klaar lijkt om mee te strijden op internationaal niveau, na enkele seizoenen waarin blessures haar ontwikkeling afremden. Haar vroege seizoensstart laat vermoeden dat er nog meer in het vat zit richting de komende maanden. In de Van Doornestraat in Deurne-Noord heeft zondagavond een dakbrand gewoed. De brandweer kreeg rond 19 uur meerdere oproepen over een grote rookpluim. Die was van ver te zien, onder meer door bezoekers van de Sinksefoor. De brand ontstond vlakbij het Sportpaleis. Volgens brandweerzone Antwerpen ging het om een felle dakbrand. Het vuur was snel onder controle. De brandweer was daarna nog bezig met nablussen. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Morgen dinsdag wordt het volop zonnig en erg warm in de regio Antwerpen, met temperaturen tot 33 graden. 'S Nachts koelt het af naar 16 graden. Woensdag wordt het duidelijk frisser, maar nog altijd aangenaam, met maxima rond 26 graden en minima rond 12 graden. Donderdag blijft het rustig weer, met zon en af en toe wat wolken. Ook dan halen we ongeveer 26 graden, met 's nachts een minimum rond 13 graden. Een zomerse dinsdag dus, gevolgd door twee zachtere, maar mooie dagen.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Na opnieuw een succes kan een derde editie niet uitblijven. Er is een nieuwe datum, 14 juni, en zet hem alvast in jullie agenda's, want het gaat weer een knaller worden. Er zijn 50 tafels voorzien, vol met Pokémon, Magic en andere TCG's. Een tweede zaal is er om te ruilen. En opnieuw mogen kindjes weer mooie cadeautjes uitkiezen. Waar? In de Glazen Leeuwstraat, nummer 134, te Beveren. Van 10 uur 's ochtends tot 16 uur in de namiddag. We maken er met z'n allen weer een supergezellige en sfeervolle dag van. Iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Sinner Cirq, uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirq zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirq is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirq. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
2: Radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
3: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Het is weer zover, de opendeurdag van de brandweer van Kontich. En dat op 28 juni. Van 10 uur 's morgens tot 17 uur 's avonds met randanimatie. Waaronder bingo, een zoektocht met elk uur een winnaar, een rondrit met een oldtimer van 1958. Er zijn demo's en statics. De ACL-ACK ziekenwagens zijn aanwezig. Politie, Hekla, kinderanimatie, Grimmen, springkasteel. Er is drank, snacks en ijs. 28 juni, open deurdag, brandweer Kontich van 10 uur 's morgens tot 17 uur 's avonds aan de Witvrouwenveldstraat nummer 32. Te Kontich, iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterland.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: De vernieuwde loopomloop André Bonen in Duffel werd afgelopen zondag officieel heropend. Joggers en wandelaars konden opnieuw 3 lussen volgen. De signalisatie werd de voorbije weken opgefrist. Er zijn nieuwe pijltjes, herstelde palen en een nieuw startbord aan de parking bij de Hondiuslaan. Op de route staan ook QR-codes. Daarmee kunnen gebruikers schade of ontbrekende borden melden. Sport Vlaanderen, Natuurpunt Oude Spoorweg Duffel, de Duffelse Atletiekclub en de Sportraad werkten mee. Ook coach André Bonen was aanwezig. De omloop is naar hem vernoemd. Thuisrand maakte in 2025 opnieuw verlies. Het gaat om ongeveer 2 miljoen euro. Toch ziet de sociale woonmaatschappij beterschap. Thuisrand ontstond in 2023 uit Woonweb en een deel van de ideale woning. Sinds de start zijn er zorgen over de financiën. De maatschappij staat onder financieel toezicht. Volgens ondervoorzitter Jos Peters is er een actieplan. Dat moet Thuisrand weer op het goede spoor zetten. Nieuwe woonprojecten zijn gestart en er zijn woningen verkocht. Daardoor moet de situatie de komende jaren verbeteren. Morgen dinsdag wordt het volop zonnig en erg warm in de regio Antwerpen, met temperaturen tot 33 graden. 'S Nachts koelt het af naar 16 graden. Woensdag wordt het duidelijk frisser, maar nog altijd aangenaam, met maxima rond 26 graden en minima rond 12 graden. Donderdag blijft het rustig weer, met zon en af en toe wat wolken. Ook dan halen we ongeveer 26 graden, met 's nachts een minimum rond 13 graden. Een zomerse dinsdag dus, gevolgd door 2 zachtere, maar mooie dagen.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Wilrijk trapt de zomer af met een groot openluchtconcert van De Mens op zaterdag 27 juni. Eerder op de dag bouwen Zanemie en de bende een kinderfeestje op de Bist. De toegang is volledig gratis. Het tijdschema gaat als volgt. Van 14 tot 16 uur is er kinderanimatie. Om 16 uur start Zanemie en de bende en om 20 uur 's avonds is er de start van het concert van De Mens. Wilrijk Feest vindt plaats in het kader van Vlaanderenfeest, de 11 juli vieringen van de Vlaamse gemeenschap. Plaats van gebeuren, de Bist te Wilrijk en de toegang is volledig gratis. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb jij evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Sinnercirk. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinnercirk zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
2: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
1: Sinnercirk is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
2: Sinnercirk. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
3: Zuidrand. Generaties aan goede muziek.

Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Dit is Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni staat het centrum van Schoten opnieuw volledig in het teken van de jaarlijkse braderie. Drie dagen lang vormen de Paalstraat en omliggende straten het decor voor een bruisend weekend vol shopping, muziek, animatie en gezelligheid. Lokale handelaars pakken uit met aantrekkelijke koopjes en bezoekers kunnen genieten van foodtrucks, een kermis, kindergriemen en een ballonnenclown. Op vrijdag zijn er DJ Lex en DJ Frank, op zaterdag Jay-Z's Music en Sold Out en op zondag de Grungblijvers. 19 tot 21 juni, braderie in Schoten. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb jij evenementen in de nabije toekomst? Laat dat ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Vanaf vandaag zijn er nutswerken aan het kruispunt van de Groenenborgerlaan en de Prins Boudewijnlaan in Wilrijk. Proximus legt er glasvezel aan. De werken duren tot en met woensdag 27 mei. Bestuurders moeten rekening houden met hinder. Op de Prins Boudewijnlaan richting Edegem is minder plaats om door te rijden. Ook op de Groenenborgerlaan wordt een rijstrook ingenomen. Fietsers en voetgangers kunnen wel langs de werf passeren. De lucht rond het projectgebied Zevenhuizen in Lint is veilig. Dat blijkt uit metingen die vrijdag zijn uitgevoerd. Het onafhankelijke labo FiberCount deed tussen 7 uur en 11 uur 30 vijf luchtmetingen. Daarbij werden geen verhoogde concentraties asbestvezels gevonden. De hoeveelheid vezels lag onder de meetgrens van 0,01 vezels per kubieke centimeter lucht. Volgens de betrokken instanties tonen de resultaten aan dat de asbestwerken op de werf geen invloed hebben op de luchtkwaliteit in de buurt. Morgen dinsdag wordt het volop zonnig en erg warm in de regio Antwerpen met temperaturen tot 33 graden. 's Nachts koelt het af naar 16 graden. Woensdag wordt het duidelijk frisser, maar nog altijd aangenaam, met maxima rond 26 graden en minima rond 12 graden. Donderdag blijft het rustig weer, met zon en af en toe wat wolken. Ook dan halen we ongeveer 26 graden, met 's nachts een minimum rond 13 graden. Een zomerse dinsdag dus, gevolgd door twee zachtere, maar mooie dagen.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Muizen nodigt uit. Op zondag 14 juni ontbijt en wandeling. Ook dit jaar organiseren we opnieuw ons gezellig ontbijt en wandeling. Zin in een heerlijk ontbijt? Kom dan genieten tussen 9 uur 's ochtends en 12 uur 's middags. Liever wat actief bezig? Ga dan mee op wandeling met gids. We vertrekken samen om 8 uur 's ochtends aan het jeugdhuis Muizen, Kerkenbos nummer 11. Schrijf snel in, want de plaatsen zijn beperkt. En dit via muizennodigtuit@gmail.com of via WhatsApp nummer 04 79 77 15 31. De wandeling loopt door het Mechelsbroek. We kijken er alvast naar uit om er samen opnieuw een gezellige voormiddag van te maken. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb jij evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Zinner Cirque. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Zinner Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Zinner Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Zinner Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
2: Radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Er is het Open Kerkenweekend, het Open Huis aan de Melstraat 108 De Duffel. Met op vrijdag 5 juni van 20 tot 21.30 uur Rick Torres over kerk, geloof en humor. Op zaterdag 6 juni van 11 tot 12 vernissage De Pelikaan en anderen van 14 tot 15.45 uur. Verkenning van het Open Huis van 16 tot 17 uur. Atelier Hoe Zinvol Mediteren. En van 17.30 tot 18.30 uur een concert met Jan de Smet. Van 19 tot 23 uur is er Rob Allaert. Die viert zijn 10 jaar diaken met een concert van Rob's Golden Dream. Op zondag 7 juni van 10 tot 11 uur inhuldiging van de kinderkapel en een workshop voor kinderen. Van 11 tot 12 uur is er de Open Zondag. En van 13 tot 15 uur verkenning van het Open Huis. Van 15.30 tot 16 uur is er een stilte meditatie en van 16.30 tot 17.30 uur een orgelconcert met Peter Basmani. Van 18 tot 19 uur is er de slotreceptie. Alle evenementen zijn gratis en meer info vind je via www.parochieduffel.be/weekend. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio aan radiozuidrand.be.
0: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Paulien Kaukuit uit Aartselaar heeft afgelopen zaterdag indruk gemaakt op de IFAM-meeting in het Koning Boudewijn Stadion. De 27-jarige hordeloopster won de 400 meter horde in 55.07, meteen goed voor de derde Europese jaartijd. Kaukuit hoeft zich al even geen zorgen te maken over haar EK-ticket voor Birmingham midden augustus, want dat verzekerde ze zich vorig jaar al. Toch bewijst ze nu al dat haar vormpeil richting het kampioenschap in stijgende lijn zit. In Brussel bleef ze amper een dikke seconde boven haar persoonlijk record van 54.45 dat ze vorig jaar neerzette. De prestatie bevestigt dat Kaukuit opnieuw klaar lijkt om mee te strijden op internationaal niveau, na enkele seizoenen waarin blessures haar ontwikkeling afremden. Haar vroege seizoensstart laat vermoeden dat er nog meer in het vat zit richting de komende maanden. In de Van Dornestraat in Deurne-Noord heeft zondagavond een dakbrand gewoed. De brandweer kreeg rond 19 uur meerdere oproepen over een grote rookpluim. Die was van ver te zien, onder meer door bezoekers van de Sinksefoor. De brand ontstond vlakbij het Sportpaleis. Volgens brandweerzone Antwerpen ging het om een felle dakbrand. Het vuur was snel onder controle. De brandweer was daarna nog bezig met nablussen. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Morgen dinsdag wordt het volop zonnig en erg warm in de regio Antwerpen, met temperaturen tot 33 graden. 'S Nachts koelt het af naar 16 graden. Woensdag wordt het duidelijk frisser, maar nog altijd aangenaam, met maxima rond 26 graden en minima rond 12 graden. Donderdag blijft het rustig weer, met zon en af en toe wat wolken. Ook dan halen we ongeveer 26 graden, met 's nachts een minimum rond 13 graden. Een zomerse dinsdag dus, gevolgd door twee zachtere, maar mooie dagen.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zondagochtend 28 juni vanaf 7 uur trilt de grond in Lier. Beleef een dag vol brullende motoren, zinderende krachtmetingen en heel veel full pools. Naast de actie op onze twee wedstrijdbanen zorgen we voor een gezellige sfeer, lekker eten en frisse pinten. Voor de kids is er een speeldorp met springkastelen, een hooiberg, traptractors en veel meer. Er is ook een gratis ruime parking voorzien. Trekker Trek Lier, zondag 28 juni, aan de Vruchtelijn nummer 41 te Lier. Info via www.trekkertrek.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Sinner Cirque, uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
2: Radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
3: Zuidrand. Het hart van onze regio.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Radio Zuid-Holland.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Natuurliefhebbers kunnen op zaterdag 13 juni hun speurneus bovenhalen tijdens een bioblitz in de Elichemse Beekvallei. Tijdens deze activiteit gaan deelnemers samen op zoek naar zoveel mogelijk soorten planten en dieren. De bioblitz vindt plaats van 14 tot 16.30 uur met vertrek aan de amfibienpoel in de Boerenlegerstraat te Elichem. Het initiatief komt van Natuurpunt Zuidrand Antwerpen. Het doel is ambitieus: de teller van waargenomen soorten verder doen stijgen richting 2000. Onder begeleiding van gids Johan Klaasens. Iedereen is welkom, van jong tot oud. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterland.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De vernieuwde loopomloop André Bonen in Duffel werd afgelopen zondag officieel heropend. Joggers en wandelaars konden opnieuw drie lussen volgen. De signalisatie werd de voorbije weken opgefrist. Er zijn nieuwe pijltjes, herstelde palen en een nieuw startbord aan de parking bij de Hondiuslaan. Op de route staan ook QR-codes. Daarmee kunnen gebruikers schade of ontbrekende borden melden. Sport Vlaanderen, Natuurpunt Oude Spoorweg Duffel, de Duffelse Atletiekclub en de Sportraad werkten mee. Ook coach André Bonen was aanwezig. De omloop is naar hem vernoemd. Thuisrand maakte in 2025 opnieuw verlies. Het gaat om ongeveer 2 miljoen euro. Toch ziet de sociale woonmaatschappij beterschap. Thuisrand ontstond in 2023 uit Woonweb en een deel van de ideale woning. Sinds de start zijn er zorgen over de financiën. De maatschappij staat onder financieel toezicht. Volgens ondervoorzitter Jos Peters is er een actieplan. Dat moet Thuisrand weer op het goede spoor zetten. Nieuwe woonprojecten zijn gestart en er zijn woningen verkocht. Daardoor moet de situatie de komende jaren verbeteren. Morgen dinsdag wordt het volop zonnig en erg warm in de regio Antwerpen, met temperaturen tot 33 graden. 'S Nachts koelt het af naar 16 graden. Woensdag wordt het duidelijk frisser, maar nog altijd aangenaam, met maxima rond 26 graden en minima rond 12 graden. Donderdag blijft het rustig weer, met zon en af en toe wat wolken. Ook dan halen we ongeveer 26 graden, met 's nachts een minimum rond 13 graden. Een zomerse dinsdag dus, gevolgd door twee zachtere, maar mooie dagen.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

the light.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zondag 31 mei vieren wij onze Flower Power Dag. Kom genieten van een verse cocktail of mocktail. Leer alles over bijen door een echte imker en maak strandbloemen met het hele gezin. Leg al deze mooie momenten vast voor een blijvende herinnering. Iedereen op zondag 31 mei van harte welkom op onze Flower Power Dag. In de residentie Rubens aan de Jozef Hermanslei 21 te Mortsel. En dit vanaf 14 uur in de namiddag. Zien we jullie daar? Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Gevoel voor de regio, hart voor muziek. Zuidrand.

favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort.

0: Meer technologie. Meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Synerserk. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Synerserk zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
2: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
1: Synerserk is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
2: Synerserk. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
3: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Op vrijdag 29 mei zet het Sint-Jozef Instituut de Kontich voor de laatste keer dit schooljaar de schouders onder het slotevenement van Team Gambia. Van 16 uur in de namiddag tot 23 uur 's avonds toveren we onze speelplaats om tot de place to be. De inkom is volledig gratis en iedereen is van harte welkom. Voor drankjes aan democratische prijzen, lekkere snacks, heel veel sfeer en 5 DJ's die de beats verzorgen. Vrijdag 29 mei van 16 tot 23 uur Sint-Jozef Instituut Mars for Gambia aan het Gemeenteplein 8. Te Kontich. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: Vanaf vandaag zijn er nutswerken aan het kruispunt van de Groenenborgerlaan en de Prins Boudewijnlaan in Vilrijk. Proximus legt er glasvezel aan. De werken duren tot en met woensdag 27 mei. Bestuurders moeten rekening houden met hinder. Op de Prins Boudewijnlaan richting Edegem is minder plaats om door te rijden. Ook op de Groenenborgerlaan wordt een rijstrook ingenomen. Fietsers en voetgangers kunnen wel langs de werf passeren. De lucht rond het projectgebied Zevenhuizen in Lint is veilig. Dat blijkt uit metingen die vrijdag zijn uitgevoerd. Het onafhankelijke labo FiberCount deed tussen 7 uur en 11 uur 30 vijf luchtmetingen. Daarbij werden geen verhoogde concentraties asbestvezels gevonden. De hoeveelheid vezels lag onder de meetgrens van 0,01 vezels per kubieke centimeter lucht. Volgens de betrokken instanties tonen de resultaten aan dat de asbestwerken op de werf geen invloed hebben op de luchtkwaliteit in de buurt. Morgen dinsdag wordt het volop zonnig en erg warm in de regio Antwerpen, met temperaturen tot 33 graden. 'S Nachts koelt het af naar 16 graden. Woensdag wordt het duidelijk frisser, maar nog altijd aangenaam, met maxima rond 26 graden en minima rond 12 graden. Donderdag blijft het rustig weer, met zon en af en toe wat wolken. Ook dan halen we ongeveer 26 graden, met 's nachts een minimum rond 13 graden. Een zomerse dinsdag dus, gevolgd door twee zachtere, maar mooie dagen.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zondag 14 juni nemen de VNPA natuurgidsen van Edegem je graag mee op sleeptouw tijdens een boeiende en bovendien gratis rondleiding in Fort 5. Tussen 10 uur 's morgens en 12 uur 's middags ontdek je er met eigen ogen hoe bomen en planten de oude gebouwen hebben ingenomen. Tijdens de begeleide wandeling wandel je langs verschillende biotopen en het vleermuizenreservaat dat in de oude gangen is gevestigd. Start is aan de ingang van Fort 5 in de Fort 5-straat te Edegem. Vooraf moet je inschrijven en dat kan via stappers.wim@gmail.com. Dat is stappers.wim@gmail.com. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be. Hey!

0: Cleaner Cirk. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Cleaner Cirk zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Cleaner Cirk is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Cleaner Cirk. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
2: Radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
3: Altijd in de juiste stemming met Zuidrand.

favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op 13 juni verandert de commandant van Latonstraat in Hoboken in een bruisende straat vol sfeer, koopjes en gezelligheid. Op onze rommelmarkt eerst er een gezellige buurtsfeer. Er zijn leuke bezoekers en koopjesjagers en je vindt er leuke spullen, speelgoed, kledij, decoratie, boeken of verborgen schatten. 13 juni, commandant van Latonstraat in Hoboken. Interesse om ook een plaatsje te reserveren? Dat kan via telefoonnummer van Joyce 0495 88 90 41. Samen maken we er een supergezellige dag van. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Paulien Kaukuit uit Aartselaar heeft afgelopen zaterdag indruk gemaakt op de IFA-meeting in het Koning Boudewijnstadion. De 27-jarige hordeloopster won de 400 meter horde in 55.07, meteen goed voor de derde Europese jaartijd. Kaukuit hoeft zich al even geen zorgen te maken over haar EK-ticket voor Birmingham midden augustus, want dat verzekerde ze zich vorig jaar al. Toch bewijst ze nu al dat haar vormpeil richting het kampioenschap in stijgende lijn zit. In Brussel bleef ze amper een dikke seconde boven haar persoonlijk record van 54.45 dat ze vorig jaar neerzette. De prestatie bevestigt dat Kaukuit opnieuw klaar lijkt om mee te strijden op internationaal niveau, na enkele seizoenen waarin blessures haar ontwikkeling afremden. Haar vroege seizoensstart laat vermoeden dat er nog meer in het vat zit richting de komende maanden. In de Van Doornestraat in Deurne-Noord heeft zondagavond een dakbrand gewoed. De brandweer kreeg rond 19 uur meerdere oproepen over een grote rookpluim. Die was van ver te zien, onder meer door bezoekers van de Sinksefoor. De brand ontstond vlakbij het Sportpaleis. Volgens brandweerzone Antwerpen ging het om een felle dakbrand. Het vuur was snel onder controle. De brandweer was daarna nog bezig met nablussen. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Morgen dinsdag wordt het volop zonnig en erg warm in de regio Antwerpen, met temperaturen tot 33 graden. 'S Nachts koelt het af naar 16 graden. Woensdag wordt het duidelijk frisser, maar nog altijd aangenaam, met maxima rond 26 graden en minima rond 12 graden. Donderdag blijft het rustig weer, met zon en af en toe wat wolken. Ook dan halen we ongeveer 26 graden, met 's nachts een minimum rond 13 graden. Een zomerse dinsdag dus, gevolgd door twee zachtere, maar mooie dagen.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Een lijntracé als verbinding. Nieuwe en oude inzichten over Romeins Kontich. Heb jij je ooit afgevraagd welke archeologische schatten verborgen liggen onder de straten van Kontich? Wist je dat in Kontich een Romeinse vicus met tempel zijn opgegraven? Weet jij waar de Romeinse heirbaan loopt? Krijg een uniek inzicht in het rijke verleden in deze streek. Vrijdag 29 mei van 19 tot 21 uur. Dit in de Sint-Janszaal in het Vrije Tijdshuis De Brouwerij aan het Sint-Jansplein te Kontich. De inkom is gratis. Inschrijven doe je via leen.kanaerts@dezuidrand.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Zuidrand. Jouw dagelijkse dosis feel good.

0: Sinner Cirque. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
2: Op het werk, in de auto, bij je thuis of in de winkel. Non-stop de grootste hits aller tijden. Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Op zondag 31 mei is het weer zover. Dan trekken we onze loopschoenen aan voor de 40ste Paliter Jogging. Deze heeft zijn start en aankomst op de Grote Markt van Lier. Net als andere jaren kan je deelnemen aan een wedstrijd van 5 of 10 kilometer. De kinderloop is van 500 tot 1000 meter. Om 14 uur start de eerste kinderloop van 1000 meter in de buurt van de Grote Markt van Lier en het Zimmerplein. Om 14.15 uur is er de 500 meter. Om 14.50 uur start de 10 kilometer en om 15 uur start de 5 kilometer. Inschrijven en info over je startnummer gaat via AV Lira Lierse of paliterjogging.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio aan radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De vernieuwde loopomloop André Bonen in Duffel werd afgelopen zondag officieel heropend. Joggers en wandelaars konden opnieuw 3 lussen volgen. De signalisatie werd de voorbije weken opgefrist. Er zijn nieuwe pijltjes, herstelde palen en een nieuw startbord aan de parking bij de Hondiuslaan. Op de route staan ook QR-codes. Daarmee kunnen gebruikers schade of ontbrekende borden melden. Sport Vlaanderen, Natuurpunt Oude Spoorweg Duffel, de Duffelse Atletiekclub en de Sportraad werkten mee. Ook coach André Bonen was aanwezig. De omloop is naar hem vernoemd. Thuisrand maakte in 2025 opnieuw verlies. Het gaat om ongeveer 2 miljoen euro. Toch ziet de sociale woonmaatschappij beterschap. Thuisrand ontstond in 2023 uit Woonweb en een deel van de ideale woning. Sinds de start zijn er zorgen over de financiën. De maatschappij staat onder financieel toezicht. Volgens ondervoorzitter Jos Peters is er een actieplan. Dat moet Thuisrand weer op het goede spoor zetten. Nieuwe woonprojecten zijn gestart en er zijn woningen verkocht. Daardoor moet de situatie de komende jaren verbeteren. Morgen dinsdag wordt het volop zonnig en erg warm in de regio Antwerpen met temperaturen tot 33 graden. 'S Nachts koelt het af naar 16 graden. Woensdag wordt het duidelijk frisser, maar nog altijd aangenaam, met maxima rond 26 graden en minima rond 12 graden. Donderdag blijft het rustig weer, met zon en af en toe wat wolken. Ook dan halen we ongeveer 26 graden, met 's nachts een minimum rond 13 graden. Een zomerse dinsdag dus, gevolgd door 2 zachtere, maar mooie dagen.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zaterdag 13 juni van 11 uur 's morgens tot 21 uur 's avonds is er de tweede Open Familiedag Easy Bikers MVC. Iedereen is van harte welkom op onze tweede familiedag. Met een gratis inkom, ambiance en plezier verzekerd. Er is van alles te beleven. Een foodtruck, drankjes, plezier voor de kids. En wegens groot succes ook dit jaar een rondrit met de trike. Kom zeker langs aan de Bruel en het Kapelplein te Duffel. En kom kennis maken met onze Duffelse motorvriendenclub. Graag tot dan en iedereen van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: als uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Synercirc. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Synercirc zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
2: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
1: Synercirc is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
2: Synercirc. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
3: Jouw agenda, onze muziek. Zuidrand.

0: Zuidrand. Jouw regio. Jouw muziek. Jouw goed gevoel.
1: Hit the beat and take it to the verse now.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Rara, een dorp vol duisternis. Wanneer de politie veel klachten krijgt over de bewoners van Boevegem, lijkt het dorp een plek van nachtmerries. Daarom wordt de wereldberoemde detectieve Rara ingeschakeld. Durf jij mee te gaan op onderzoek? Theatergroep Sharabang en zangkoor Sharazang geven het beste van zichzelf op donderdag 11 juni, vrijdag 12 juni en zaterdag 13 juni te 19:30. Op zondag 14 juni is de vertoning om 14 uur. Dit alles in Theater Arsenaal in Mechelen, gelegen langs de Deilenpad in de Kruidtuin. Tickets zijn te bekomen via www.sharabangvzw.be of www.theaterarsenaal.be. €15 voor een volwassene en je betaalt €10 voor een min 12-jarige. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be. Yeah.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 70s at 7.
4: Sometimes the world is a valley of heartaches and tears.

0: als uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Sinnercirk. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinnercirk zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
2: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: It is R8.

0: Sinner Cirque. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 90s at 9.

0: Sinner Cirque, uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
2: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
3: Radio Zuidrand.
4: 90s at 9.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Kuenaar Serk, uniek in zijn soort, enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een! Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Circ zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Circ is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Circ. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
2: Radio Zuid-Holland.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Sinner Cirque. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
2: Muziek en nieuws.
3: Je luistert naar Radio Zuidrand.

come tonight at the MGM Grand Las Vegas. The man.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via...

0: Wiener Cirk. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Wiener Cirk zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Wiener Cirk is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Wiener Cirk. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Sinner Cirque, uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.